0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Sherman Azizam. Net voordat het ons vir Eslap 7 gaan, so lekker old nummerkie, Don't Stop Moving. Nou so 9 minuten na 5, goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. En op hierdie tyd kyk ons een bykie na die weer, en die jy nou net opgestaan het, seker daarvan, baie mense het opgestaan, ja nie, die kinders moet ook recht maak vir school vanmorgen, so die AIE kospakkies maak het gereed. Maar kom ons kyk so bykie wat om te kyk, om uit te sien na vandag, wat die weer om betref, wat om aan te trek, maak seker die trek lekker warm aan, of of een baiekie of so aan. Ek moet sê, bewolkte weer wat ons gehad het gister met een toegetrekke, mistige, sal ek sê, so grijserige dag. En vandag lyk dit baie dieselfde as ons verwag een bykie bewolkte weer met een bykie sonskyn. Temperatuur is so koelerig, maximum van slechts 17 graden, minimum van 5. En wind wat nie so veel gaan plaan en net so 7 km per uur. Dit is hier vir die strand Helderberg area. Dan wat morgen betref, raak het so klein bykie koeler met meer bewolkte weer, wat die temperatuur aan betref, woensdag maximum 16 en een minimum van 8 met een sterker wind van so om by 11 km per uur. En dan donderdag lyk het of ons een bykie reen gaan en ons het langlaas reen gehad, nee. So donderdag moeilike kans vir reen sien ek, wat die temperatuur aan betref bewolkte dag, maximum 16 en een minimum van 5, maar ek sien het gaan opklaar hier teen vrijdag. Dit is hier vir die Helderbergstrand Gordonsbaai area, kom ons kyk bykie na Grabouw, ook baie dieselfde, wat die weer aan betref, soos hier in die Helderberg. Vandag een bewolkte dag met sonskyn weer maximum 17 en een minimum van 5 met een windspoed van so om by 7 km per uur. Morgen meer bewolk, sal ek sê amper meer toegetrek met een klein bykie sonskyn, een maximum van slechts 16 graden en een minimum van 8 en aan donderdag lyk het of ons weer een bykie reen gaan hee, ook daar in Grabouw met temperature wat daar bly by die 16 graden maximum en een minimum van 5. Dan beweeg ons bykie na Stellenbosch te kant toe, ja Stellenbosch bewolkte dag, maar meer sonskyn vandag daar in Stellenbosch. Temperature maximum 18 en minimum van 8 en windspoed van so om by 11 km per uur. Wat morgen betref, baie dieselfde so bewolkte dag met sonskyn weer, alhoewel klein bietjie koelerig met temperature maximum 17 en minimum van 10, maar sterker wind wat verwag word vir Stellenbosch van morgen af, so 15 km per uur. En dan donderdag lyk het of het gaan reën ook daar in Stellenbosch en so ook vir die rest van die Weskaap as die temperature gaan stuig tot en met slechts 16 grade en een minimum van 9. Dan kom ons kyk na Kaapstad. Kaapstad ook baie dieselfde vandag, so bewolkte weer met een bietjie sonskyn weer, een maximum van slechts 17 en een minimum van 8 en dan windspoed so om en by net so 9 km per uur. Maar van morgen af sien ek gaan dit reën daar in Kaapstad, temperatuur wat so dadelik gaan daal met tot en met 15 graden maximum en een minimum van 12 met bewolkte weer wat kan verwag word met een klein kansie of een kans van reën, so ook vir donderdag wat dit gaan reën, so 2 dagies van reën daar in Kaapstad, woensdag en donderdag, temperature tussen 15 en 16 grade. Dis wat jy weer aan betref vandag, en vir die rest van die week, as ek so vinnig kyk na die verkeer, hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer hier in die Helderberg area nie, so indien na enig iets is jy baie welkom om vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad, ek het Frana du Plessis, kry my in die middel.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here. Yeah.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Jonas Blue and JP Cooper with Perfect Strangers on Helderberg FM, 26 minutes past 5. Taking a look at the next two challenges. Oomans is heel eerste. Goeiemiddag, Oomans.
1: Goeiemiddag, Oomans.
0: Hallo daar.
1: Prachtig weer hier in Gordon's Bay.
0: Omtrent.
1: Heerlijk, ek sit so'n bietjie in die sonnetjie en skeel een bietjie vitamin D. Maar as jy hier een kopkrappertje van Nico Kerstens.
0: Aha.
1: Die honne van Honolulu.
0: Oeh.
1: Die liedje.
0: Dat is
1: heel te wel anders. Ik wil even kijken of jy in die richting ook denk. Lekker dat ek weer naar die filmprogram.
0: Nou natuurlijk Nico Carstens, die trekklavier speler. He's commercially successful hits of the 1950s and 60s such as Zimbezi and Hasi navigated a complex musical landscape that both embraced and obscured black influences. Let's find out if I know Nico Carstens en sy orkest met die honne van Honolulu.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.